0: Dr. Klangenboom.
1: Perverse Animals, serie 2. Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, door Dr. Klangenboom. De Perverse Animals-reeks van Dr. Klangenboom is een gereedschap dat ingezet wordt voor meerdere doelen. Het maken van een hybride soort radio staat echter stevast voorop. Het eerste deel van de Perverse Animals-serie was een puur fictief radiohoorspel dat ook live kon worden uitgevoerd en dat uiteindelijk voor en door de ORF Kunstradio in Wenen werd opgenomen en uitgezonden. Dit tweede deel is ambitieuzer. Dr. Klangenboom ging in 2013 een tijdje naar Ierland om zich daar te laten inspireren door in eerste instantie de lokale Perverse Animals scene, maar raakte dankzij alle serendipiteit die dat met zich meebracht ook verstrikt in onderwerpen als taxidermy en Riverdance. Het resultaat is een reeks radioprogramma's waar zo ongeveer alles in gebeurt dat not done is in normaal radioland. Van ambient-achtige soundscapes die integer opgenomen interviews vergezellen, tot een volledige vervaging van de grenzen tussen documentaire en fictie. Met als rode draad een serie korte interviews met Dubliners, waar op onlogische wijze naar de diepere zin

dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Jawel, dit is Dr. Klang en Doom. Hou op met het stomme gezang. Ik bedoel gezien. Ja? Ja, wat nu? Ja. Wat dan? Oh ja. Back to where I should have always been.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. Een ogenblik geduld, alstublieft. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. Please stand by.

Dat was een aria van Ricardo Broschi. Het afgelopen half uur hoorde u Veronica Cangemi sopraan en het ensemble Una Stella. Met aria's van Porpora, Vivaldi en Broschi. En meer gegevens staan natuurlijk op onze website www.concertzender.nl.

0: Harde cijfers. Aflevering 433.
1: Het heeft lang geduurd voor het klaar was. De hele zomer door, tegen de warmte in, de tabellen opgeknapt, opnieuw gestekt en naar de koele ochtend geleid, waar we elkaar moe, maar voldaan in de armen vielen. Even van de tabellen verlost, niet goed wetend hoe we de ledematen moesten interpreteren, waarmee we de lessenaars en de vitrinekasten gestut hebben. Het duurt alweer een dag langer. De herfst heeft ons ingehaald. Ik had de getallen te drogen gehangen, profiterend van de zachte oostenwind. Jij riep nog vanuit onze werkvertrekken: let op dat de winter geen vat op krijgt. Onzeker over de uitkomst, ik voelde de kwetsbaarheid. Het interesseert niemand. Een ander neemt de tabellen over, maakt furoren. Er wordt ons verweten de orde te ondermijnen, het gezag van instituties. Met jullie wankele theorieën maak je de hele maatschappij kapot. Ik schrok van deze gedachte, zocht troost bij de televisie, maar zag geen programma dat mijn hart verlichtte. Juist toen wist ik dat de tabellen meer wilden, dat ze iets hadden toe te voegen. Als eerste schreef ik op: er komt iets bij dat nog niet bestaat. De vorm verontrust de andere plantensoort in het schema, maar ze begrijpen de symboliek. Een figuur kan de contour zijn van iemand die we willen zien als beeld dat ons bijblijft.
2: Scolopex rusticola.
1: Een man komt een bloemenwinkel binnen en ziet hoe de vrouw van de bloemist op zijn moeder lijkt. Zijn moeder is dat beeld dat hij onwillekeurig links plaatst. Links op het blad de verschijningsvormen. Rechts de tabellen. Een poging om iets te verklaren over de tabellen. Tabel A. Het is een vergissing te denken dat de uitleg ons bij zal blijven, zoals bijvoorbeeld in een gedicht dat een bloemist oproept in een klein bloemenzaakje, in gesprek met een koper en daaromheen een wolk suggesties die boven het gesprek uitstijgen en de vrouw van de bloemist bereiken. Van de vrouw een beeld maken dat de mannen naar voren schuiven om het van elkaar te winnen en in het beeld ten onder te gaan. Tabel B. Het is een vergissing te denken dat de uitleg ons bij zal blijven, zoals bijvoorbeeld op een foto die de onderzoeker afbeeldt, druk bezig om zijn tabellen sluitend te krijgen, terwijl een vrouw door het raam een blik naar binnen werpt, maar in gesprek blijft met een vriendin die dezelfde tactiek volgt.
2: Gallinago, Gallinago.
1: We verliezen iedere interesse. Het is warm. We hebben last van onze lichamen. Er is iets gebeurd waar de bloemist het silhouet niet van herkent. Zijn vrouw is het spreken verleerd. De winkel moet dicht voor onderzoek, want wie bloemen wil, kan 's avonds komen of afspreken in het café aan de Plaza Mayor. Morgen tekenen bevoegde functionarissen silhouetten op het asfalt met wit krijt. Figuur 5, de vingers van een rudbeckia. Figuur 6, de vingers van een dadelpalm. Figuur 7, het aantal arrestaties van de laatste 10 jaar. We deden de ramen op tijd dicht, borgen de tabellen op in de lades van ons nieuwe bureau. Wat was dat nou, met die bloemist, hoorde ik je zeggen. En ik liet je de knipsels zien.
2: Himantopus, Himantopus.
1: Net als waar we niet naar hebben geluisterd. Die uitzending van verleden week. En wat jij naast jouw tabellen bewaart. De brieven die jou zo begeerden. De jongen die mij zou vervangen als ik volgende week in Lapland nieuwe vertakkingen ga schilderen. Achter in het atelier, waar we de grotere tangen en schoppen bewaren, liggen mijn argumenten om Mrs. Caddy te vergeten. Daar staan ook de kleine dozen met geld dat ik uit de tabellen haalde. Nog niet de werkelijkheid, maar wel de gedachte aan de dronken middag die nog 10 jaar op zich zou laten wachten. Zoals de wereld ijs bleef tussen een hardwerkende taxonomist en het latere geluk, het zwijgen en de warmte in de schoot van Sarah Lisa Moraea.
3: 10,259, 10,267. 10,371, 10,372, 10,383, 10,334, 10,335, 10,347, 10,357, 10,369, 10,399.
4: Tot volgende week.

dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Jawel, dit is Dr. Klang en Doom. Hou op met het stomme gezang. Ik bedoel gezien. Ja? Ja, wat nu? Ja. Wat dan? Oh ja. Back to where I should have always

0: Dr. Klang, nummer 33. Eerste stuk, fotografie. Hoorspel gemaakt door Jan van der Dobbelsteen en Danielle Lemaire in opdracht van Dr. Klangendoem en Worm. En ook nog wel een beetje de concertzender. Tweede deel, Forms of Denial, part 2. Een documentaire soap door Henk Bakker en Lucas Simonis. Waarvan hier weer het eerste deel. Ja, als je er nog iets van begrijpt, moet zeggen. Ja, je zou het zo kunnen zeggen. Er volgen nog 3 delen van dit tweede deel. Begrijp je het nu wat beter? Nee? Oh.
1: Het huisje in het dal.

Een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van zorg, een andere soort van z

0: aan de kust der
1: Het is echt zo'n jurkje dat we Carrie van Sex and the City zo zien dragen. Het asymmetrische model maakt haar net even anders dan anders, net als Carrie. Ze heeft een mooie boothals die recht of off-shoulder kunt dragen met een mooi hemdje eronder. Het jurkje legt het accent op de taille zonder dat je je zorgen hoeft te maken over eventuele randjes. Draag je Carrie wat bloezend, dan valt het rokje boven de knie. Maar je kunt haar ook helemaal lang dragen. Uiteraard is ze verkrijgbaar. Het o zo favoriete Dark Navy. Je draagt Carrie met killer heels. Met een legging of skinny en stoere laarsjes. Stofsamenstelling 66% bamboe, 27% biologisch katoen, 7% lycra. Dit artikel is gemaakt in een GOTS gecertificeerd naar je atelier en stoffenfabriek in Turkije. Dat wil zeggen dat de arbeidsomstandigheden goed zijn en de arbeiders een eerlijk loon verdienen. Wil je meer lezen?
2: Drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone